0: man, I'm a jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Plangen van Katje. Plangen van Katje. Plangen van Katje. Dat is nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren, wij op klosos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Brakka, shandy, fuck is snauw. Ik ben ander in die vouw.

van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle bossos. Robé, pauw. Prakashen die fucking snauw. Ik ben anderen niet fout.